als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: if the words just don't belong. And a dream.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een bijzondere ontmoeting voor jonge doelmannen vandaag in Maastricht. Tijdens de elite demodag in het Geusteltstadion kregen ze de kans om Thibaut Courtois van dichtbij te ontmoeten. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels heeft er een vraag- en antwoordsessie. Courtois is sinds kort mede-eigenaar van het keepersmerk Elite Sport uit Veldwezelt. De jonge keepers kunnen er bovendien hun techniek bij schaven tijdens trainingen met ervaren doelmannen en trainers. In Belt is onlangs een Chinese muntjak gespot. Een kleine hertensoort die ook bekend staat als het blaffend hert. Het dier werd gezien in de omgeving van de Haagdoorndijk en Schoutsdreef. Omdat de muntjak een invasieve uitheemse soort is, kan hij een bedreiging vormen voor de lokale biodiversiteit. De gemeente en het agentschap Natuur en Bos vragen inwoners om waarnemingen of sporen voor eind juli te melden via Wildinzicht. Zo kan het dier beter worden opgevolgd. Vandaag veel wolken en vooral na 14 uur regen of buien. Er valt gemiddeld 5 à 6 liter per vierkante meter. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en droog met 24 tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het hoogzomers.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits Polizei bekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wordt.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons, in Genk, is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: De Sweet Talking Woman van de Electric Light Orchestra mocht ons vandaag wakker maken. Een hele goede morgen allemaal. Zondagochtend vandaag, het is 26 juli. En dit is Espresso in de vakantie-editie.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Want in juli en in augustus krijgt u van ons de muziek quasi non-stop, zeg maar helemaal continu van nu tot en met 10 uur. Muziek onder andere van Christy, van Billy Ocean, van The Marques, van Gilbert O'Sullivan en van Frankie Valli en The Four.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits Polizei bekannt is en dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.

Ja, je hoorde het goed. Het is vandaag een aparte dag hier bij Radio Ludo. Je luistert namelijk naar onze allerhonderdste uitzending van Siestdag, 100 zondagen, waarin we samen de hectiek van de weken achter ons lieten. 100 zondagen, vol met rustgevende muziek. Ik heb bij mijn keuze mijn beste beentje voorgezet. Het enige dat jij nog moet doen is lekker ontspannen en genieten maar.

Dat kost jou blijkbaar geen moeite, dat zingen. Cliff Richard wel, want die wou dat liedje eerst, Congratulations, dus niet opnemen. Dat werd een zware opgave, zowel voor zijn manager als voor zijn producer hem toch te overtuigen. Nu, even dit. De song werd door de BBC geselecteerd om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1968. Cliff verloor nipt van Spanje, die met La La La La La La La La La, je weet wel, met Maciel, die ging met de eer lopen. Maar achteraf bleek Cliff meer succes met zijn Congratulations te hebben gescoord internationaal. Misschien heb je op Facebook gekeken en dan zie je me daar schitteren met aan mijn zijde Luciano Pavarotti. Ik heb ooit eer gehad die man voor VRT Radio te mogen interviewen. Iets om nooit meer te vergeten.

Nou, Pavarotti met O Sole Mio, een song die Presley ooit op plaat zette, als It's Now or Never, hoorde je de King himself met die andere Napolitaanse klassieker, Torna Sorrento, oftewel Surrender. Staat er een datum op, een uur of een leeftijd, om verliefd te worden? Nee, zeker. Trouwens, heb je dat altijd in de hand? Tenzij je er een verstandelijke relatie van maakt en op voorhand zo incalculeert van die of die moet ik hebben. Dat is een goede partij, zo dacht men vroeger. Om alle eer aan Cupido en aan de liefde te laten, is hier Robin Sarsden.

vroeger van Peter Sarstedt. Weet je nog die Britse zanger die scoorde met Why Do You Go To My Lovely? Robin Sarstedt, Let's Fall In Love. Dat liedje was in 1933 de titelsong van de gelijknamige film, nadien tiegelijk veel keren op plaat gezet. Ik ga een duootje plegen. Dus te zeggen een tweespan van Stalhalen, tweemaal Franstalig. Daar heb je geen bezwaar tegen, dat weet ik. Het wordt tweemaal een chanson van Joe Dassin. Volgende maand zal het 46 jaar geleden zijn dat hij overleed. Zo lang geleden hoor ik je zeggen. Ja, de tijd vliegt snel. Maar we kunnen nog altijd nagenieten van zijn platen en dat gaan we ook doen.

Je hoorde daarnet Joe Dassin met de Franse versie van Het Kleine Café aan de Haven van Pierre Cartner. Met meteen nadien een collega van Pierre, de Nederlandse zanger Jan Keizer, jawel, de frontman van BZN, met Ça va pas changer le monde, een van de bekendste hits van Joe Dassin. Blijf nog even in Frankrijk. Dit is een liedje waarmee Mireille Mathieu bekend werd, La Première Étoile. Kort ik op LP, speciaal voor mijn moeder. Tot ik jaren later de Zweedse versie ontdekte van Agnetha Fältskog, jawel, die blonde zangeres van ABBA, opgenomen toen ze nog solo zong.

ABBA met een van hun sterkste hits, The Winner Takes It All. Vorige maand was ik jarig. Ik val al in de categorie gezegende leeftijd. En dan weet je het wel, hè. Dus ben ik maar wat blij dat ik hier bij Radio Ludo nog mijn ding mag doen. Om mezelf wat te teasen, draai ik speciaal dit liedje van Dr. Hook, Back in Time. Je zal de boodschap begrijpen, denk ik. Only 16.

0: Je hoorde het, wat Dr. Hook zong. Dat is een leeftijd te vroeg om verliefd te worden op iemand, hè, die nog zo pril is, nog zo jong. Let wel, dat liedje werd in de 60's geschreven. Nu ligt dat iets anders, denk ik. Toen kalverliefde puppy love nog een zonde was en volgens meneer Pastoor een doodzonde. Die tijden zijn nu veranderd. Het lijkt alsof nu alles kan en mag. Goed. Ook dit gaat over de liefde, maar dan over een verloren liefde. Definitief, ze komt nooit meer terug. Dit zong Roy Orbison nadat zijn vrouw tijdens een verkeersongeval om het leven kwam. Een liedje van Don Gibson was dat, Too Soon to Know. Decennia later werd dat liedje opnieuw verpakt, deze keer via een technisch trucje. Roy samen met de Royal Philharmonic Orchestra.
1: Siesdag.
2: Let's slow down, down, down, down, down.

Hij is inmiddels al lang zaliger en ook gekoppeld voor deze unieke gelegenheid aan de Royal Philharmonic Orchestra Buddy Holly, True Love. Je zal denken, tja, het is toch een zomer, hè? Waar blijft Brillouet met zijn Latino touch? Hoe doet leven, ook in dit geval, hier is met veel zon, maar op een rustige manier, want het is zondag, het is siestdag, Rulo Sol.

Niet lust heeft geen smaak, zeg maar dat Margit gezegd heeft. Rulo Sol, tu conmigo, tu sin mi. Vroeger, dan heb ik het onder meer over de 60's, doken er liedjes op in de internationale hitlijsten die je daar nooit of te nooit zou verwachten. Die zouden nu geen kans meer maken, al zouden ze gezongen worden door Meteor of Pommelin. Nochtans hingen daar in die tijd peperdure namen aan vast. Neem nu dit singeltje van Barbara Streisand.

Een beetje in de lijn van die Second Hand Rose van Barbara Streisand. Cinderella, Rockefeller van Esther en Abby Ofari, men geloof me of niet, dat was een boom van een hit in de 60's, platgedraaid en nu zo goed als vergeten. Zakken we nog eens af naar onze zuiderburen, het is niet ver, naar de grens over. In Frankrijk, daar ontmoeten we een zanger, ontdekt door de broer van Dalida, Orlando. De zanger heet Sheik en het duurde wat vooraleer de man op een aanvaardbare manier de Franse tekst fatsoenlijk kon inzingen. Maar als zo vaak, oefening, baardkunst.

Franse versie van de Evergreen Love is Many Splendid. Thing, rien n'est plus beau que l'amour, Shake. Is de voorraad songs op, hoor ik je vragen, niks van. Zometeen een nieuwe lading, onsterfelijke Evergreens, muziek met een strikje. Dat aan de overkant van het nieuws. Tot zometeen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
1: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wordt.
0: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons, in Genk, is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.

die hier bijna kind aan huis is, in Siesdag, Earl Bastik. Die kon moeilijk ontbreken bij de 100ste aflevering van Siesdag. Jawel, 100 zondagen op rij. De sfeer mogen verzorgen, dat doe je niet alleen. Hè. Dank, ja, ik doe dat aan deze kant alleen, maar dank aan de overkant, aan alle trouwe luisteraars hier in Limburg en ook daarbuiten, voor jullie enthousiaste reacties. Blijf ons vooral volgen en passeer ons ook eens via onze Facebook. Pagina. Ga daar eens naartoe, dan blijf je op de hoogte en kan je ook zien met wie ik deze week op de foto sta. Ik ben fier hoor, je moet maar eens kijken. En als het kan, klik eens, like ons en sluit je aan. Dan worden we één grote familie.

Ze heeft gelijk. Dat is mooi hoe het er hier bij Radio Ludo aan toe gaat, als één grote familie. Nu, een familie is attent en lief voor elkaar. Weet je waar je ons het meeste plezier mee kan doen? Dat is door je vrienden en kennissen te attenderen op het bestaan van Radio Ludo. Hoe groter onze familie wordt, des te beter. Je hoorde daarnet Noah met Beautiful That Way uit de film La Vita è Bella. En dat is ook zo, dankzij Radio Ludo en dankzij onze muziekkeuze, hoop ik.

0: prachtig contrast tussen de pure rock uit de 50s en deze zoetgevoelige versie van die rhythm and blues klassieker van Fats Domino, een zwarte hit gezongen door een witte meneer, Pat Boone, Blueberry Hill. Dit is ook in scherp contrast met elkaar, een jongere dame met een stokoude meneer, maar tegenwoordig mag dat, is zelfs niet ongepast. Toch niet als ze samen iets gaan zingen, Norah Jones samen met Willie Nelson, al was het maar om wat verfrissing te brengen, want bij ons is het nog volop zomer.
1: I really can't stay.
2: Baby, it's cold outside.
1: I've got to go away.
2: But baby, it's cold outside.
1: This evening has been.
2: And hoping that you drop
1: so
2: in.

kan, hè, dat je op een bepaald moment in je leven, dat je daar alleen voor staat. Hè. Jesse Winchester, Lonely for a While. En je voelt me al komen. Hier bij ons sta je er nooit alleen voor. We zijn er altijd, elke dag van de week, 7 dagen op 7. En dan nog eens de klok rond. Ik voel het aankomen. Er hangt een triootje in de lucht. Jij kan dat niet weten, maar ik zie het aan de platen die voor me liggen. Maar je moet wel nog even wachten, want Jimmy Alton, die krijgt voorrang.

Ja, dat krijg je natuurlijk als je van haar houdt. Op een afstand. Dat heet dan een soort platonische liefde. You never see me. Jimmy Alton. Allee, kom er maar wat dichterbij. En je hoeft niet anoniem te blijven. Dicht bij een is gezellig en warm. En we maken er een muzikaal triootje van. Want wie komt er ook bij zitten? Brooke Benton. En die mag nadien plaats wisselen met Nat King Cole en Jackie Wilson. Kortom, een gezellig triootje.

Jackie Wilson met een liedje dat klopt voor het volle pond, wat onze job hier betreft, die hou ik al meer dan 50 jaar vol achter de microfoon gaan zitten met een stapeltje platen en dan hopen dat er iemand is die jou en je muziekkeuze de moeite waard vindt. Je hoorde Jackie Wilson met It's So Fine en daarvoor Nat King Cole met Looking Back. Terugkijken op 100 afleveringen, zesdag elke zondag van 10 tot 12 en in herhaling de avond zelf van 5 tot 7, maar dan de aflevering van de zondag voordien. Je hebt er misschien niet zo op gelet, maar daarnet hoorde je drie zwarte heren aan elkaar, met in de staar Jackie Wilson, die tot de knapste soulstemmen van de vorige eeuw werd of wordt gerekend, samen met Marvin Gaye en deze jongen Sam Cooke.

0: Cupid.
1: Voor die boy moet je opletten, een doorgewinterde verleider, Cupido. De man die het zong was een soort, ja, Don Juan, een Adonis voor vele zwarte meisjes uit de 50s en 60s, Sam Cooke. Zo kwam deze man niet over, was eerder een gentleman. Zijn bijnaam loog er trouwens niet om. Gentleman Jim.

There's a New Moon Over My Shoulder, Jim Reeves. En dan nu een vreemde combinatie. Elvis Presley nam altijd zijn vrienden mee als je ergens naartoe trok. Die kregen dan de bijnaam de Memphis Mafia. Met erin onder andere Red West en Charlie Hodge. Op zekere dag trok Elvis met hen naar de studio om daar met hun gedrieën deze Hawaïaanse song in te blikken.

Reef met Elvis Presley and Friends uit de film Blue Hawaii, waaruit de titelsong door het orkest van Billy Vaughan. Een klassieke melodie nu, en nee, ik ga van zesdag geen tweede Funiculi Funicula maken, al zou dat ook niet misstaan op de zondag. Hier is Della Reese met de bewerking van Ständchen van Franz Schubert.

Mocht je op zoek zijn naar een muzikale vriend, dan stel ik je voor aan Ludo. Al heeft hij liever dat ik hem Radio Ludo noem. Het radiostation met oren voor de evergreens, classics, golden oldies en standards uit de gouden jaren van de populaire muziek. Van de 50s tot en met de 80s. En wat zo tof is, Ludo staat dag en nacht voor jou klaar. En dat 7 dagen op 7. Als jij nu eens net zo trouw als Ludo wordt, dan gaan we samen nog onvergetelijke muzikale momenten beleven. Radio Ludo, voortaan jouw enige echte vriend.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ik weet niet of dat lukt. Als je echt zorgen hebt, begin te fluiten, zong Bobby McFerrin, dat vond hij een goede raad, don't worry, be happy, en zet dan de zorgen aan de kant. Nadien bij mij niet komen klagen, als dat niet lukte, schuif de schuld maar op Bobby McFerrin. Ga afronden en blijf even happy als daarnet, maak er nog een fijne dag van, wees lief voor elkaar en tot de volgende.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een bijzondere ontmoeting voor jonge doelmannen vandaag in Maastricht. Tijdens de elite demodag in het Geusteltstadion kregen ze de kans om Thibaut Courtois van dichtbij te ontmoeten. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels geeft er een vraag-en-antwoord-sessie. Courtois is sinds kort mede-eigenaar van het keepersmerk Elite Sport uit Veldwezelt. De jonge keepers kunnen er bovendien hun techniek bij schaven tijdens trainingen met ervaren doelmannen en trainers. In Belt is onlangs een Chinese muntjak gespot. Een kleine hertensoort die ook bekend staat als het blaffend hert. Het dier werd gezien in de omgeving van de Haagdorendijk en Schoutsdreef. Omdat de muntjak een invasieve uitheemse soort is, kan hij een bedreiging vormen voor de lokale biodiversiteit. De gemeente en het agentschap Natuur en Bos vragen inwoners om waarnemingen of sporen voor eind juli te melden via Wildinzicht. Zo kan het dier beter worden opgevolgd. Vandaag veel wolken en vooral na 14 uur regen of buien. Er valt gemiddeld 5 à 6 liter per vierkante meter. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en droog met 24 tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het hoogzomers.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.

weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: www.vlaanderen.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
0: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
0: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een bijzondere ontmoeting voor jonge doelmannen vandaag in Maastricht. Tijdens de elite demodag in het Geusteltstadion kregen ze de kans om Thibaut Courtois van dichtbij te ontmoeten. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels geeft er een vraag- en antwoordsessie. Courtois is sinds kort mede-eigenaar van het keepersmerk Elite Sport uit Veldwezelt. De jonge keepers kunnen er bovendien hun techniek bij schaven tijdens trainingen met ervaren doelmannen en trainers. In Belt is onlangs een Chinese muntjak gespot. Een kleine hertensoort die ook bekend staat als het blaffend hert. Het dier werd gezien in de omgeving van de Haagdoorndijk en Schoutsdreef. Omdat de muntjak een invasieve uitheemse soort is, kan hij een bedreiging vormen voor de lokale biodiversiteit. De gemeente en het agentschap Natuur en Bos vragen inwoners om waarnemingen of sporen voor eind juli te melden via Wildinzicht. Zo kan het dier beter worden opgevolgd. Vandaag veel wolken en vooral na 14 uur regen of buien. Er valt gemiddeld 5 à 6 liter per vierkante meter. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en droog met 24 tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het hoogzomers.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en vios.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vlaanderen blijft kampen met droogte en krijgt volgende week opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Daardoor neemt ook het risico op grote bos- en natuurbranden toe. Volgens Bert Zwijzen van hulpverleningszone Zuidwest-Limburg is de brandweer beter voorbereid dan vroeger. Met 4x4 en 6x6 voertuigen en gespecialiseerde opleidingen. Toch blijven natuurbranden moeilijk voorspelbaar en is voldoende bluswater een groot probleem. Bij zware branden kan België rekenen op helikopters en buitenlandse hulp, maar vooral preventie blijft cruciaal. Don Claudio Pellegrini vierde zijn 90ste verjaardag in zijn Italiaanse geboortedorp. 60 jaar geleden vertrok hij naar Limburg om Italiaanse mijnwerkers en hun gezinnen bij te staan. Meer dan 500 inwoners kwamen hem nu in Palo di Gioffo feliciteren, onder wie wielrenners Gilberto Simoni en Francesco Moser. In Genk groeide Pellegrini uit tot een verdediger van sociale rechtvaardigheid en arbeidsrechten, samen met priester Jeff Ulburgs. Hij kreeg de naam Italiaanse Daans en wordt nog altijd gezien als bruggenbouwer tussen Italië en België. Vandaag veel wolken en vooral na 14 uur regen of buien. Er valt gemiddeld 5 à 6 liter per vierkante meter. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en droog met 24 tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het hoogzomers.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelo in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.

Laat de hectiek van de voorbije week achter je en dompel jezelf onder in pure ontspanning. Welkom bij CS-dag. Zoals elke zondag creëren we een oase van rust, waarin sfeervolle rustgevende muziek de boventoon mag voeren. Geef je over aan de ultieme zondagse verwennerij. Het is tijd om op te laden en volledig tot rust te komen. Maar echt luieren doen we niet. Je mag wat zomerse schwung inzetten, zoals je daarnet hoorde in de Choo Choo Samba. En om wat extra punch te geven, is hier Silvio Dalla.

Een Latino-klassieker van de bovenste plank, van Italiaanse origine, Quando Quando, door de Duitse zanger Silvio Danza. En Eisona, dansante familienaam. Over dansen gesproken, toen ik in 1964 de verfilmde versie zag van de musical My Fair Lady, was ik meteen weg van de muziek. Vooral van de songs On the Street Where You Live en ook van deze I Could Have Danced All Night.

meestal gezongen als een wervelende wals, je wat poppy verpakt door Robin Ward. Met bekendheid kan het snel verkeren, neem nu Tony Bennett. De 21ste juli zal het 3 jaar geleden zijn dat de man de geest gaf, maar geef toe, hoor je die nog over de radio? Oké. Hij heeft nooit echt hits gezongen en gescoord waarmee hij in de hitlijsten stond. En ja, dat scheelde een slok op een borrel. Maar toch, we gaan dat hier bij Radio Ludo meteen goed maken.

zeg dus niet Constantinopel tegen Istanbul en omgekeerd. Het orkest van Trevor Horn was dat. Dat liedje ging over de naamwisseling van steden. Vroeger bijvoorbeeld werd New York New Amsterdam genoemd. Die versie die je daarnet hoorde, komt in de film Mona Lisa Smile. Een wat vreemd verhaal met in de hoofdrol Julia Roberts. En dat is altijd meegenomen. Dat is een vrouw met wie iedere man, dat schoot me net te binnen, zou willen dansen. In zijn stoutste dromen desnoods. En dat op de tonen van dit liedje van El Martino, een statige Engelse wals, al was het maar om het deftig te houden.

Melody of Love. Ik heb er de top 30, de BRT top 30 bij gehaald en lukraak in die lijst geplaterd. En ik hou halt hier, volg maar mee met mijn vinger, in het jaar 1982. Daar stond toen, snel kijken, om de derde plaats James Last, jawel, met Biscaya. Dat liedje werd door twee medewerkers van James geschreven, bedoeld voor de zesde aflevering van de populaire televisieshow Show Express, uitgezonden door de Süddeutsche Rundfunk vanuit Bremen. Het was de vaste pianist van James, Günter Platzek, die de accordeonpartij voor zijn rekening nam en hij kreeg daarbij de steun van een zekere Jochen Ment. En of dat nog niet volstond, voegde Last er ook nog een koortje aan toe. Al bij al werd het bij ons en in Nederland de grootste hit die James Last in zijn carrière zou scoren.

zoveelste AI-project, Artificial Intelligence, Karaoke Smith, Love Under the Sun. Ooit heb ik muziekles willen volgen, maar erop aansluitend, ofwel zangles of pianoles, maar toen ik op internaat moest, 6 jaar lang, gooide dat roet in het eten en is er van beide verlangens, ideeën of wat dan ook nooit iets in huis gekomen. Mocht ik piano hebben kunnen en leren spelen, dan het liefst van al op deze manier.

thuis in de keuken de frieten en de kroketten in het rond vliegen. Een aanstekelijk ritme was dat, zelf een stamp. Ja, je hebt gelijk. Het kan ook wat trager in een programma als Yesdag, muziek op zijn zondags. En onder die noemer past deze song perfect.

Toen Jim Reeves overleed tijdens een vliegtuigongeval, bracht zijn platenfirma Postuum het album The Jim Reeves Way op de markt met erop de song In the Misty Moonlight, geschreven door Cindy Walker. Zelf een bekende countryzangeres, maar vooral songschrijfster. Dat nummer In the Misty Moonlight kwam ook Dean Martin ter oren, die het in de zomer van 1964 opnam, maar pas 3 jaar later op single zette. En met succes. Wie kent niet Strangers in the Night? In Frankrijk was er een meneer die Bert Kempfert, de componist daarvan, voor de rechter daagde wegens plagiaat, want die meneer beweerde dat er een rist maten waren gejat van zijn compositie The Magic Tango. Ik hoor dat niet, maar misschien heb jij betere oren dan ik.

Heb jij het gehoord? Ja. Als je in het extreme gaat misschien. Goed, die plagiaataffaire werd indermin geregeld. Je hoorde het orkest van Hugo Winterhalter, The Magic Tango. Ja, ook voor mij is het vakantie, hè. Ik wil die sfeer toch even kunnen proeven door de muziek voor zich te laten spreken. Dan ga ik eens lekker lui in mijn studiozetel liggen, lekker lang uit, en genieten van een triootje. Niet met mijn ogen, nee, maar met mijn oren. Hier zijn Enoch Lydon, Trini Lopez, met om te beginnen, Nat King Cole.

mag je gerust denken, Brilouet, je bent egocentrisch, maar geef toe, de muziek die we hier bij Radio Ludo draaien, die neemt toch stilaan, ja, unieke vormen aan. Waar hoor je plaatjes nog als Nat King Cole, hè, die My First and Only Lover, Trini Lopez met Yours en een orkest van Enoch Light, The Sheik of Araby, in een cha-cha-vorm, gegoten. Kan er nog iets bij waarvan we zeggen, hé, hey, plezant om te horen, jawel. Op zekere dag kreeg Bobby Vinton de Franse hit Adieu Jolie Candy van Jean-François Michael in handen en hij dacht, die kans laat ik niet aan me voorbij gaan, ik ga dat ook op plaats zetten, maar ik zing het in het Engels.

preventen. If that's all that I can. Wat de tante van George Clooney heel goed kon, was zingen. Razend populair in het Amerika van de jaren 50. Nu weet ik ook, dat is een hele tijd geleden. En wellicht zijn we vergeten hoe de stem van die mevrouw klonk. Daarom dit als illustratie.

Uit Engeland het zingende trio The King Brothers, May We, May We. Dat zeiden de vier leden van ABBA ook toen vanuit Argentinië de vraag kwam of ABBA hun hits niet wilde overzetten in het Spaans. Na het succes van Latino-getinte songs als Chiquitita en Fernando, die in Latijns-Amerika hoog scoorden, trokken de dames naar Stockholm om daar in hun studio, onder leiding van een Spaans sprekende mevrouw, haast feilloos al hun hits in het Spaans in te brengen.

wordt zelfs de zuurste zuurpruim suikerzoet van Hasta Mañana Abba, deze keer dus in het Spaans. Doe de zon extra schijnen en dan ben ik ook van plan nog meer zonneschijn hier bij Radio Ludo en dat in het tweede uur siestdag. Tot zometeen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelo in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje, dat inreed op toeschouwers van de Pride, is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.

Het zal jou worst wijzen, maar ik geef het toch maar even mee. Tijdens danswedstrijden is dit een van de meest geliefde cha-cha's. Bayou, door het bekende dansorkest van Tony Evans. Ik zag dat er, ja, nou, dat het bij je thuis vrij rustig bleef en jij je dansbenen wat stilhield, onder controle dus. Oké, een artiest nu uit België, maar eentje die furoren maakte, naam en faam wist te maken in Amerika, in Las Vegas nog wel. Ik heb het over Tony Sandler, die ginder een succesvol duo vormde samen met Ralph Young.

samen met een boeiende carrière, Tony Sandler. Eigenlijk heet hij Lucien Santelet en zou momenteel, 93 jaar zijn. Lang niks meer van hem gehoord. Ja, was hij aan het werk samen met Ralph Young in het opvallende The Yodeling Locomotive. Wie ook in Dan Huis was in Las Vegas, meer bepaald dan in Caesar's Palace en de Las Vegas Riviera, was Petula Clark. En vaak stond deze song op het programma.

geboren, ik vergis me niet hoor, in 1933 Petula Clark. De dame van wie ik tenminste kan zeggen dat ik na mijn interview met haar een zoen heb gekregen. Die titel kwam toen niet ter sprake. Love Me With All Your Heart. Dat moet je wel doen hoor, houden van het vak, het radiovak, als je dit al meer dan 50 jaar wil volhouden in dit medium. Nog altijd met veel hoesting en plezier doe ik het. Hoe en wanneer dit gaat eindigen, dat weet ik niet. Net zo min als Barry Darvell.

zelden of nooit gedraaid de voorbije 50 jaar deze Franse versie van Puppy Love, oftewel Sur ton visage un sourire, Claude François. Vroeger was het gebruikelijk, meer dan, dat artiesten, die ook in het buitenland scoorden, hun hits in die diverse talen gingen opnemen, wist je dat er Duitsstalige versies bestaan, gezongen versies, van liedjes van de Beatles, door de Beatles gezongen hoor, Paul Anka en Neil Sedaka in het Duits en ga ze maar door. Connie Francis zong vaak in het Italiaans, dat was eigenlijk haar moedertaal, maar ze zong ook vaak en veel in de taal van onze oosterbuur.

Ja, dat zal niet meer lukken voor haar, vrees ik. Einmal komme ich wieder, Connie Francis. Vind je het oké dat ik twee orkesten ga koppelen als een soort tweespan? Ik haal ze met plezier nog eens van stal, uit onze discotheek dus, waarvan je een stukje kan zien op de Facebookpagina van Radio Ludo. Je moet eens naar het filmpje kijken, want sinds kort maken we ook promospots met beeld van onze zender dus, hè? En promotie voor onze zender. Je kan gewoon eens langs gaan en een kijkje nemen. En waarom niet gelijk liken en je aansluiten bij onze familie.

Na de band en het koor van Ray Conniff, met een slowpoke, de band van Les Baxter, Calcutta. Een jonge gast nu. Hij is amper 24, die zo verzot is op de muziekstijl uit de 50s dat hij het tot zijn handelsmerk heeft gemaakt. Onthoud die naam, Elliot James Ray.

is fan van Roy Orbison, Elvis Presley en Billy Fury. En dat is aan zijn stijl ook te horen, Elliot James Ray. Hij begon met zijn liedjes te posten op TikTok. En heeft intussen al zo'n 4 miljoen volgers op TikTok. Daarnaast 1 miljoen op Instagram en 200.000 op Facebook. De manier waarop je tegenwoordig je liedjes dus aan de mensen kan brengen. Deze meneer doet dat nog altijd op de vertrouwde manier via CD. Paul Carrack.

Zeer trouwe gast hier bij Radio Ludo, het Mambo-orkest van Pierre Esperado, My Roberta. Dat smaakt tijdens de zomer naar nog, en ik hoef niet ver te zoeken, want die Zuiderse muziek ligt me al decennia lang na aan het hart. Hier is Maria Teresa Avala.

nu een glaasje sangria of een tikje rum. Maar dat maakt weinig uit voor mij, want ik drink geen druppel alcohol. Ik heb al genoeg aan dat bolero-ritme van Maria Teresa Havana. Ik haal voor wat nu komt een singeltje uit mijn verzameling dat ik zo goed als vergeten was. Gelukkig heb ik dat gisteren nog zien passeren en meteen klaargelegd. Tommy Mara.

Niet te verwarren, en sorry dat ik in detail ga, met de voormalige leadzanger van de doo-wop groep The Crests, Tommy Mara, die na de dood van Johnny Maestro diens plaats mocht innemen. Nee, deze Tommy Mara werd geboren in Connecticut en scoorde in 1958 een kleine hit met een cover van de Bing Crosby song When the Blue of the Night Meets the Gold of the Day. Het gaat maar stilletjes met Wiltura, vernam ik. Hij houdt zich bezig met zijn familie en tokkelt regelmatig nog op de piano. Ik weet nog goed dat hij apetrots was toen het album De Mooiste Droom werd uitgebracht. Dat was in 2002. Hij trok daarvoor naar de Abbey Road Studios in Londen en nam daarop samen met The London Philharmonic Orchestra. Een prachtstuk. Dit nummer uit dat album schreef hij samen met mijn toenmalige Radio 1-collega Dirk Blanke.

hoef je ineens te zien. Ik merk het ook wel zo als je er bent. Ik herken je zelfs geblinddoekt, zonder licht, in het donker, met verbondenen augen, Bata Iljitsch. Dat Radio Ludo in de smaak valt bij velen, dat weten we. En dat vinden we meer dan plezant. Wat jullie graag hebben is onder andere de veeltaligheid van Radio Ludo, de meertaligheid. Het Engels zwaait, hè, normaal de plak. Maar dat gaan we nou, daar gaan we niet aan toegeven. En van geslaagde covers zijn we ook niet vies, weet je wat? Ik ga die beide combineren.

kennen we in de originele versie van Julianne Verding, Stimme im Wind, hier in de versie van de Waalse zanger Frédéric-François L'aimer encore. En daarmee zit onze zondagse tijd erop. Bedankt voor het luisteren. Maak je nog een fijne dag van en

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerluizen ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land. Die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook de cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik sta.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerluizen ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.